0: speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hello, this is Radio Seabreeze.
11: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
12: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: André Mos was de laatste die hoorde. Rosita uit 1974. QB and the Blizzards hadden we daarvoor. Window of My Eyes uit 68. En de eerste was van John Paul Young. Standing in the Rain uit 77. Vergeet niet te ademen.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk Nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: van muziek en informatie.
1: Seabreeze. AM.
0: The Cats was de laatste. Maribaya uit 73. Bobby Hebb daarvoor. Sunny uit 66. En de eerste was van Fleetwood Mac. Van het album Rumours. Dreams uit 77. Je gaat in de Gloria. Met Gloria.

0: Volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: AM.
1: Sammy Davis Jr. was de laatste die hoorde. You Can Count On Me uit 76 uit Hawaii 5-0. De Shuffles hadden we daarvoor met Albert West. Shalala I Need You uit 1969. En The Carpenters was de eerste. Close To You uit 70. Ik heb dorst gekregen. Mamma Mia!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denker.

0: vrolijk zomersliedje om deze show mee te beginnen. Dit was Fantastiek, vijf man onder de naam Fantastiek natuurlijk. Het nummer heet Costa Blanca.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ik hoop dat je weer zit te genieten van het ontbijt. Ik doe het wel. En natuurlijk de lekkere koffie erbij. En natuurlijk mooie muziek. Ik heb weer van alles uitgezocht. Dus ik ga er weer wat leuks van maken. Er zijn wat verzoekjes binnengekomen. Die ik zet ik ertussen. Dus we maken er wel wat moois van. En wat was het van de week weer heet, hè? Maar ik wou maar beginnen met een nummer van Emily Harris. Komt uit 1976. Het nummer heet Together Again.

0: Emily Lou Harris, ja, een Amerikaanse countryzangeres, volkszangeres en songwriter. Die vooral in de jaren 70 successen kende. Ze heeft met zeer veel bekende artiesten uit de country- en folkwereld samengewerkt.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Ik hou het toch maar op Breakfast in Handenhuizen. Maar in ieder geval, Breakfast in Amerika is een nummer van de Britse band Supertramp. En het is de tweede single van hun zesde gelijknamige studioalbum uit 1979.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

De Noord-Ierse zanger Vögelsjarki met A Good Heart. Hiermee scoort Vögelsjarki zijn eerste hit in Nederland. De voorganger hiervan, Listen to Our Father, kwam in september 1984 niet verder dan de tipperaden. Ja, kijk eens aan, Meatloaf uit 1978 met de dikke hit die ze toen... Eigenlijk was dat hun debuutnummer, Paradise by the Dashboard Light.

0: Blijft ook mooi om die videoclip te zien. Paradise by the Dashboard Light is een rockhit uit 78 van de Amerikaanse zanger Meatloaf. Op de plaat zong hij het lied met Alan Foley. Maar in de bekende videoclip playbackte zangeres Carla De Vito het nummer. De tekst en muziek is van Jim Steinman. Paradise by the Dashboard Light is afkomstig van het debuut studioalbum Bat Out of Hell uit 1977. In augustus 1978 werd het nummer voor eerst in de Verenigde Staten en Canada op vinylsingle uitgebracht. En op 27 oktober volgden Europa, Oceanië en Japan.
1: Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

De Bugles met Video Killed the Radio Star. Dat is de videoclip waarmee de Amerikaanse televisiezender MTV het programma startte. En daarmee de eerste muziekvideo die daar vertoond werd. Het werd daar uitgezonden op 1 augustus 1981 op 0 uur, om zo te zeggen.

0: Maar we kennen haar allemaal van How Many Times en Good News. Maar dit was een hele eer om samen met Gary Brooker, de leadzanger van Procol Harum, het duet Two Fools in Love te zingen.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Mary is een lied van de Zweedse hardrockband Europe. Het is de derde single van hun derde studioalbum The Final Countdown uit 1986. In januari 1987 werd het nummer eerst op het Europese vasteland uitgebracht. Prachtig nummer om weer een keer te horen.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

Jawel, schreef Leningrad na een ontmoeting met een Russische clown genaamd Viktor Razinov. Die hij ontmoette op tournee in de Sovjet-Unie in 1987. In het nummer worden belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Joel en Razinov met elkaar vergeleken. Om de culturele verschillen en overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie te laten zien. In het nummer beschrijft Joel het leven van Razinov als een van de vele Sovjet-kinderen die hun vader verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Specifieker tijdens het beleg van Leningrad. Tegenwoordig Sint-Petersburg. Hij werd soldaat in het Rode Leger, dronk wodka om de pijn te verlichten en werd uiteindelijk een circusclown die Russische kinderen blij maakte.

Deze wereldwijde grote hit SOS is geschreven door Benny Andersson, Björn Ulvaeus en manager Stig Andersson. Die laatste koos de titel. De teksten die hij had aangeboden werden herschreven door Ulvaeus. SOS hoorde bij de eerste drie nummers die werden opgenomen voor het album ABBA. Ondanks de aanstekelijkheid van het nummer werd het niet de eerste single. In Zweden werd gekozen voor So Long en in Europa voor I Do, I Do, I Do, I Do. SOS heeft vele fans in de muziekwereld, onder andere John Lennon en Peter Townsend hebben allebei verklaard dat het een van hun favoriete popplaten was. Nummertje van Minnie Riperton vind ik toch ook wel weer eens een keer mooi om te draaien met haar hele hoge stem. Loving You komt uit 1975, hetzelfde jaar als SOS.

wat kon ze hoog, hè? Nou, Love You is een lied van de Amerikaanse zangeres Minnie Riperton. Het werd op 18 januari 1975 uitgebracht als vierde single van haar tweede soloalbum Perfect Angel. Met als B-kant The Edge of a Dream. Het lied is medegeschreven door Riperton's echtgenoot Richard Rudolph. Die het ook samen produceerde met Stevie Wonder. Love You werd op 5 april 1975 een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 en kwam tot nummer 3 in de R&B chart. In de eindlijst van 1975 haalde het de 13e plaats. In de Engelse hitlijst kwam het lied tot nummer 2. In Nederland werd de 6e plaats gehaald en bereikte het de 82e plaats in het jaaroverzicht van 1975. En dit is Fleetwood Mac met het nummer Big Love.

Big Love is geschreven en gezongen door gitarist Lindsey Buckingham. Het was de eerste single van Fleetwood Mac in 5 jaar tijd. Buckingham schreef het nummer oorspronkelijk voor zijn derde soloalbum, maar in plaats hiervan kwam het Fleetwood Mac album Tango in the Night uit. Het nummer kenmerkt de productie van het album, met de herhaling van de uitwisseling welke de te lijken worden gezongen door Buckingham en zangeres Stevie Nicks. Buckingham zong echter beide delen. Zijn stem werd gesampled en aangepast zodat deze zou lijken op een vrouwenstem. Hij vertelde hierover: het was vreemd dat zoveel mensen zich afvroegen of Stevie met mij meezong. Dat was dus niet het geval, maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Ik had nog eentje van Brad klaar, maar ik denk dat dat moeilijk wordt. Nou, ik heb weer met veel plezier een stuk wat mooie platen uit kunnen zoeken en draaien. Bedankt voor de verzoekjes die ik kreeg, die ik er ook tussen heb gezet. Nou, wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, ben ik er aanstaande zondag weer. Nou, straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Maar het is ook wel even lekker weer nog om erop uit. Ja, af en toe weer eens een buitje, maar het gaat verder vrij goed. Het zonnetje er wat bij, wat wolkjes. Nou, een beetje wisselvallig of van alles wat. Tot volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het zou zomaar kunnen dat je ergens in een ver vakantieland lekker zit te luisteren naar de stream van onze uitzending. Want ook in de rest van de wereld zijn we gewoon lekker te horen. Op je telefoon of op wat voor manier dan ook de laptop, noem het maar op. En daarom een lekkere zomervakantieplaat. En wat is er dan begin augustus fijner dan Cliff Richard en zijn Summer Holiday?
1: Peter Engelsen.
0: En wij vieren het graag mee hier op Radio.

Het is zomer en dan zijn de plaatjes altijd net wat anders dan in de rest van het jaar. De zomerplaat, één van de zomerhits van 2026. Je hoort daar Top Again, Becky G en Furry Puppy.

Een van de meest bijzondere bands uit de afgelopen 50 jaar. De Crash Test Dummies. En heel wat redenen om eens even diep over na te denken. Kortom, ga er eens even lekker voor zitten. En terwijl jij dat doet, schenken wij een kopje rooibos.

Instant Funk en I've Got My Mind mede op sloot op muzikale wijze de jaren 70 in de tijd af. Maar wij blijven daar nog even in hangen, want we hebben nog meer klassiekers uit dat decade. Of zeg je gewoon uit die decade. Champagne uit eigen land en Omi.

I Wanna Kiss You All Over, The Maand Is Young. Kortom, grijp je kansen met Exile. En wij duiken gewoon in het verleden van de muziek. Terug naar de jaren 60.

was hij bijzonder en wat had hij een prachtige plaatjes. Armand uit ons eigen Brabant. Hij zong vroeger Ben ik te min, maar hij zong ook Blommekinders. En dan zeggen we altijd uit welk jaar die komt. Maar ja, dat doen we altijd in het Engels. 1967. Dus ja, dan zeggen we het maar een keertje niet. Voor deze bijna vergeten plaat uit de jaren 60. Happy the

Ik zou het willen vragen, Lola, waar blijven je andere plaatjes? Messi was een grote hit voor deze Lola Jong al ruim 2 jaar geleden inmiddels. We wachten al een tijdje op het volgende. Dat zal een knaller gaan worden. Dat kun je wel verwachten natuurlijk, na zo lang wachten.

Twee keer toe was er de grote hit voor Tony Christie uit Groot-Brittannië. Maar daartussendoor zat hij ook nog een keer in de hitlijsten met dezelfde plaat. In een remix nog wel. En dat is een remix van alweer meer dan 20 jaar geleden inmiddels. Eentje van Albert West en Show Me The Way To

0: For My Name Was Eliza Day. Is helemaal niet waar hoor. Het was wel een prachtige plaat. Een plaat van Nick Cave die daarbij geassisteerd werd door niet Eliza Day, maar wel door Kylie Minogue.
1: Peter Engelsen.
0: En dat in Happy the Peppy op Radio Seabreeze.

Twee wereldsterren op één vinylplaatje. Kenny Rogers en Dolly Parton. Zij gingen samen uitroeien. Je moet wat in de vakantie. Zij roeiden naar die island in de street.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op Caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Ook goedemorgen.

0: begonnen met een fantastisch mooi nummer van Kate Bush, luister vrienden. Ja, zondagmorgen. Een dag om lekker rustig aan te doen. Nou, lekker rustig aan wakker te worden. En misschien wel een ontbijtje met een eitje erbij en een croissantje. En een kopje koffie. Nou, wat willen we nog meer?
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, luister vrienden. En bijzonder goeiemorgen. Ja, het is zondagmorgen. Het is lekker weer. Nou ja, wat willen we nog meer? Hè? Ik weet wel wat we nog meer willen. Een hele mooie plaat van John Carr willen we graag horen. Ja, en het is over de soldaten. De tijd dat je in dienst moet. Weet je dat nog? Lang geleden.
2: Nou.

0: Eigenlijk een zielig liedje, hè, over een soldaat die in dienst moet en zo. En zijn vader die wacht op hem. Ja, Soldier Boy. Dit was een plaatje van niemand minder dan John Carr. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak, Koffie Compleet.
0: Als ik zeg het liedje Band bij Wind, dan denkt u natuurlijk aan de Volendamse Cats. Maar wist u dat onze eigen Nederlandse Frans Bauer het ook samen heeft opgenomen met Corrie Konings? Alleen heette het dan anders, hè? Ik neem de laatste trein in plaats van Band bij Wind. Ja, het is wat.

originele liedje van Arnold Muren en de Volendamse Cats. Ja, toen heette het Wanbeewind. En de heer Frans Bauer samen met Quaddy Konings, die hebben daarvan gemaakt de Zuiderwind. Ja, was toch leuk? Vind ik wel. En toen werd het heel stil. Ik weet niet wat er gebeurt, maar oké. Put your radio on, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Hey, het is de hoogste tijd voor een plaatje van Laura Pausini. Ga maar eens luisteren. Oh, wat kan die meid mooie liedjes zingen.

The Love Unlimited Orchestra met The Love Team uit 1973 alweer. Ja, dat is toch fantastische muziek wat we dan draaien op de zondagmorgen. Ik hou ervan. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik wel. Hé, hey, luister vrienden, ik kan u vertellen dat vanaf morgen dan gaan wij een spelletje doen bij Radio Seabreeze. Het spelletje De Vraag van Vandaag. En als u daar het goede antwoord op kunt geven, kunt u dat mailen naar Ik zei de gek Tom Polderman. @radiosiebries.nl. Ja, niet ik zei de gek de voorzitter. Gewoon ton@radiosiebries.nl. Polderman mag je ook weglaten. ton@radiosiebries.nl. En ja, dan maak je kans op 2 vrijkaarten voor de Pasta Malam Issimewa. Welke eind van deze maand gehouden wordt in Leeuwarden. Dat is toch leuk? Vind ik wel. Dit is George Baker.

0: van George Baker, oftewel Hans Bouwens, u kent hem ongetwijfeld allemaal. Ja, van de George Baker Selection, hè? Maar in dit geval heeft hij het liedje helemaal in zijn eentje gezongen. Het is tijd voor wat Nederlandstalig en een plaatje van Danny Christian.
1: Goedemorgen!
2: En vandaag met Tom Polderman.

0: vader. De mannetjes en de vrouwtjes bij elkaar en krijgen verliefde koppeltjes. En dat is een plaatje van Danny Christian, luister vrienden. Ook alweer een hele oude van Danny, hoor, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ja, we draaien hier in hoofdzaak lekkere gouden oude op uw favoriete zender Radio Seabreeze. Hey, weet u wat we gaan doen? We gaan iets heel moois draaien van England Dan en John Ford Coley. En ga maar eens luisteren naar de volgende song. Hij klinkt hartstikke lekker.
1: Vakanties gaan beginnen, het tuinstel uit de schuren, overal hoor je...
2: Tom Polderman,
3: you're catching a wave.
2: Coffee complete.
4: Begint u maar, dan ga ik ondertussen even plassen.
0: Ja, hallo zeg, dat doe je maar in je eigen tijd hoor, hé. Jongen.

0: Wat heerlijk, deze plaat van England Dan en John Ford Coley. I'm not talking about... een hele leuke plaat in ieder geval. Ik was de tekst even kwijt, dat kan gebeuren, luister vrienden. I really love to see you tonight. Dat is de originele titel van deze fantastische mooie song. Goed, wat gaan we doen? Ja, ik ga u even laten horen wat u vanaf morgen kunt horen in het programma Koffie Compleet. Want dan hebben we de vraag van vandaag. Dat geldt ons nog niet voor vandaag. Hè? Maar als u morgen dit jingletje hoort, dan moet u goed luisteren. Pen en papier bij de hand houden. En ja, wie weet kan je wel lekker een twee kaarten winnen voor een fantastisch evenement.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: En dat gebeurt dus allemaal vanaf morgen, luister vrienden. Dan hebben we de vraag van vandaag. En stel ik een vraag. Die kunt u dan beantwoorden. Als u het antwoord weet tenminste. Dan stuur je dat door naar ton@radiosiebries.nl. En dan heb je kans dat je 2 vrijkaarten wint voor die Passamallam Estimewa. Geweldig hoor, als u dat doet.

Een lekker Grieksachtig plaatje gebracht door Annie Schilder. Ja, de ene keer zingt ze lekker Spaanstalige muziek en Spaanse plaatjes. En de andere keer heeft ze een Grieks koor en orkest op de achtergrond zitten. Heerlijk, dat is een liedje dat heette The True Love in Your Eyes. Ik zag de ware liefde in je ogen.

Melissa, Manchester en One More Time, oftewel Midnight Blue. Een liedje wat ook alweer heel erg oud is, luister vrienden. Een liedje uit 1975 om precies te zijn. Ja, we draaien het allemaal hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze op de zondagmorgen. Ja, is toch leuk om te doen hoor, vind ik wel. Hé, ik heb hier een hele mooie plaat. Ja, hoe kan het ook anders? Van André van Duin, ga maar even luisteren.

Ja, heerlijk. Een plaatje van André van Duin. Dat heeft hij dat. Ja, heerlijk is heerlijk. Ik hou van platen zoals wij net gedraaid hebben. En ja, het afgelopen uur eigenlijk. Het afgelopen drie kwartier. Ja, ik heb er nog veel meer hoor. Wat dacht u bijvoorbeeld van Ilse Huizinga? Ja, u zult zeggen, wie is dat nou weer? Een zangeres die fantastische mooie muziek maakt. Luister maar.

0: Ja, geweldig, hè? Ilse Huizinga was het en Flying Me to the Moon. Ja, ik weet niet wat je daarvan moet bedenken, hoor. Als je naar de maan gaat, want ja, hoe zou het daar zijn? Ik heb geen idee, luister vrienden. Radio Cyberis, koffie compleet. Playing the best songs on your
1: radio for the summer. Summer 2026.

plaatje uit 1975 van Starbuck en The Moonlight Feels Right. Ja, we hebben net ook al een plaatje gedraaid over de Moonlight. Dat is weer heel bijzonder, hè? Ja, op Radio Seabreeze, het kan allemaal. Heeft het u wel eens opgevallen, daar zijn vrienden? Dat we werken bij Radio Seabreeze met heel veel programmamakers. En we zitten ook heel vaak achter elkaar. Maar we weten van elkaar niet welke muziek wij gaan draaien, normaal gesproken. En het is me wel eens opgevallen dat we eigenlijk nooit dubbele platen achter elkaar draaien. Yo, als het programma van Elibert er is op de maandagmorgen, dan weet ik het altijd voor elkaar te krijgen dat ik niet dezelfde platen draai als Elibert. Dit is natuurlijk de grote verzoeken vanmorgen. Ik weet

0: En jawel, lieve luistervrienden, dit was hem weer. Deze aflevering van Koffie Compleet op deze zondagmorgen. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik wel in ieder geval. Oké. Morgen dus, hè. Niet vergeten, dan hebben we een spelletje. Ja, de vraag van vandaag. En dan kan je leuke prijzen mee winnen. Ik kan alleen maar zeggen, een fijne dag verder en tot morgen.
1: Dag.
0: Hier zijn trouwens de Dutch Winkelers bij.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Péter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Gisteren begonnen we met Man Without a Heart. Vandaag begonnen we met A Long Cool Woman in a Black Dress. En allebei waren het liedjes van de Hollies. Goedemorgen en welkom terug bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. We zijn er weer met de hits van gisteren en eergisteren. Al die leuke plaatjes die je kent van vroeger draaien wij opnieuw voor je op dit radiostation. Met nu muziek van Bob Marley en The Wailers. Het heet Could You Be Loved.
2: DJ Seats.
3: Goud van oud.

Boom Bats uit 1981, Ginger and Blind Date. En daarvoor hoorde je ook een heleboel platen waarvan ik even het boekje erbij moet pakken. Could You Be Loved, Bob Marley and the Wailers. En begonnen met A Long Cool Woman in a Black Dress van niemand minder dan The Hollies. Ja, heb ik weer natuurlijk, hè. Net

eigenlijk best een droevig verhaal, hè, over Laura. Eigenlijk zou je gewoon een vrolijke blaadje over Laura moeten zoeken. Nou, misschien heb ik dat wel. Misschien ga ik dat straks wel even voor je draaien. We gaan in ieder geval wat vrolijke muziek draaien, hoor. Want ik bedoel, niet al te veel, niet te down en zo. Het is zondagmorgen, ik bedoel, leef je uit. Jawel.

Komen we toevallig tegen op de site van Dan Powell, drummer van Slade. Die tagde hem als het ware. Had ik zoiets van, nou eens even luisteren wat dat is. Hè? Een cover van Goodbye to Jane van Slade door de band Redbirds uit Amerika. Nou, best een leuke uitvoering toch? En leuk om even te draaien hier in de DJ Seat Show bij Radio 501.

blijft een heerlijke plaats, hè, deze opname van de Waterboys. The Hole of the Moon. Nee, ik moet die hebben. Verkeerde knopje, oh, dat heb ik weer. Ja, het is zondagmorgen, hè, dan vraag je dat. Beetje laat geworden gisteravond. Te weinig koffie gehad. Dit is Jimmy Bristol.

2026 werd de scene nieuw leven ingeblazen dankzij Siep van der Ploeg als nieuwe zanger als opvolger van T. Lau. Die worden de scene en een van de twee hits in Nederland die heette Blauw. Ja, Blauw van de Kou. Nou, of niet natuurlijk, ergens anders van kan ook. Maar dan heb je de pilotage gekeken. Zondagmorgen bij Radio Seabreeze. Nou, ik denk dat we er nog twee kunnen draaien. In ieder geval deze.

0: Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Nou, dat was inderdaad de laatste die ik voor je kon draaien. Ja, ik zou er misschien nog heen, maar die moet ik dan weer halverwege afbreken. Zo, dan heb ik zo rekel aan. Dus gewoon lekker lang de eindtune van The Ventures. Walk, don't run. Doe het kalm aan vandaag. Dit was het alweer wat de DJ Seat Show betreft. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier zometeen met Milko Roodnat en Milko's Music Memories. En de rest van de collega's. Hè. Want je weet het, we zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Op de middengolven via de digitale kanalen. Ik zeg dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pridefeesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Er is maar 1 Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van Vrije Radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat.
12: Goedemiddag.

Wat een heerlijk spetterend begin. Ja, de speakers staan hier keihard in de studio. Heerlijk om dit weer terug te horen uit 2019 van beste zangers. Floor Jansen, zij is van de band Nightwish. Samen met Henk Poort hebben we dat nummer gedaan. The Phantom of the Opera. Heerlijk. Goedemiddag. Dank aan mijn voorganger Siet Wijnaldo voor de Siet Show. Ja, hij was er heel snel klaar mee, vond ik. Maar oké. Maakt allemaal niet uit. Het is zondagmiddag 2 augustus. Het is 10 minuten over 12 weer. En je luistert naar Radio Sybaris op de 1098 en de 1395. Ja, gelukkig, hij is weer in de lucht. En natuurlijk via diverse internetportalen. En op je smartphone, je internetradio. Het maakt allemaal niet uit als je maar luistert. En het is zomer in Nederland. Ik weet het gezien hebt, maar de temperaturen die blijven lekker hoog. Dus rond de 25 graden. Ja, ik geniet ervan. Aan de andere kant, het zou wel een keer een buitje mogen regenen. Maar ach, wat doet het er ook toe. En dit is de laatste Music Memories vanuit Geldermalsen. Ja, iedereen zal het waarschijnlijk wel weten. Ik ga verhuizen richting de Achterhoek, richting Zelhem. En de studio die wordt vanmiddag afgebroken. En ik word vervangen door John van Dijk en Leo Schipper. Zo rond tot ongeveer half september. En dan ga ik het weer overnemen hoor. Dan ben ik weer terug. Je zult het dus even met die twee moeten doen, maar ze gaan het geweldig doen, dat hebben ze me beloofd. Door de week ben ik er nog wel met het programma eruit tussen 8 en 9 op de dinsdag en de woensdagmorgen. Dat gaat gewoon door. Maak ik even gebruik van iemand anders in studio. Nou, wat gaan wij doen? Zo rond half 1 het weerbericht. Ik heb het al een beetje verklapt, dat ziet er gewoon goed uit. En natuurlijk lekkere muziek. Gaan we eens met lekkere zomerse muziek beginnen. Terug naar 1963 met Nat King Cole. En dit is Those Lazy Hazy Days of Summer. Goedemiddag. Run.

Sandy Shaw uit 1965. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik naar de hoes van het plaatje kijk, en daar weet ik nog heel goed van vroeger, was ik eigenlijk wel een klein beetje verliefd op haar. There's Always Something There To Remind Me uit 1965. En de dame die trad altijd op haar blote voeten. Misschien kan je dat ook nog herinneren. Dan nu een Nederlandse plaat, een Nederlandstalige plaat van Ruud Schaap en Trudy van den Berg. Dat zeg je waarschijnlijk helemaal niet. En als ik zeg Saskia en Serge, dan weet je het natuurlijk wel. We gaan terug naar 1971. En die mooie zomer in Zeeland.

misschien wel leuk om te vertellen wat bij het Loosdrechtse talentenjacht Cabaret der Onbekende van organisator Max van Praag wonnen duo Trudy en Ruud, natuurlijk Saskia en Serge, in 1967 de eerste prijs voor het Nederlandstalige gelegd. En in 1969 ging het duo verder onder de naam Saskia en Serge. En daar kennen we ze nog steeds van natuurlijk. En hun repertoire bestond uit simpele, onschuldige teksten over natuur, liefde en het over het leven. Dit is George Harrison. We gaan terug naar het jaar 1970. And my sweet lord.

Kan je het nog herinneren? 1983, Taco. Hij heet eigenlijk Taco Okkersen. Hij werd geboren in Indonesië, maar hij is een Nederlandse zanger. En vooral in de jaren 80 stond hij een beetje oude zeil met begeleiding van synthesizers. En hij is vooral bekend geworden om dit nummer die je net hoorde, Putting on the Ritz. En dat nummer werd niet zo gewaardeerd in Nederland, moet ik heel eerlijk zeggen, want het bereikte hier de 12e plaats. Maar in Amerika had hij er wel succes mee. En daar bereikte de 4e plaats in de Amerikaanse top 100. Maar het is ondertussen tijd voor... Ja, er staat op mijn scherm zonnig zomerweer. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Hier en daar zijn er enkele wolkenvelden. De wind is matig over land en vrij krachtig over zee. En vannacht trekken wolkenvelden over het hele land en koelt het af tot zo'n 15 tot lokaal in Limburg 20 graden. Morgen start met opklaringen en zal de temperatuur heel snel oplopen. Het wordt op de meeste plaatsen tropisch warm bij 30 tot 35 graden. En tegen de avond kunnen er dan onweersbuien vallen. Ja, ik ga het hopen, want de tuin is er wel aan toe. En moet ik heel eerlijk zeggen, de boeren zijn er ook heel erg aan toe. Want in het oosten van het land mag het bijna niet meer gesproeid worden. We gaan weer over op muziek. Terug naar 1996. Beetje moderne muziek, mag ook wel hier op de radio. Ace of Base, Beautiful Life.

De Marmalade, de Schotse band uit Glasgow, gevormd in 1961 als de Gaylords. En later hebben ze hun naam veranderd in Marmalade, heeft niets te maken met jam. En deze mooie hit uit 1970, een hoogste notering in de Nederlandse top 40, was het op nummer 3. Het mooie nummer Rainbow. En Rainbow, ja, die zien we voorlopig waarschijnlijk niet, wel de zon. En dat is wel heel lekker om te horen natuurlijk. We gaan nu naar Amerika. Een band met een geweldig gitaarwerk. Hij wordt over Creedence Clearwater Revival. En dit is I Put a Spell on You, 1972.

1970 en de jaren daarna was de generatiekloof al net zoals die nu was natuurlijk qua muziekkeuze. En als ik deze plaat draaide, thuis op mijn kamer, met mezelf gebouwde boksen, dan stond de volume altijd op 10 en er werd er altijd geroepen, kan het alsjeblieft niet wat zachter. Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You uit 1972. Heerlijke stem van John Fogerty. Even wat rust in het programma. Mag ook wel. Ook na 1972, meneer Colin Blunstone.

De koningin van de popmuziek, oftewel de Queen of Pop. We kennen haar allemaal en dit nummer uit 2000, American Pie. En het origineel kwam natuurlijk uit 1972 en werd gezongen door Don McLean. En hij heet het ook American Pie. En afgelopen nacht heeft ze trouwens opgetreden in het World Pride Music Festival in de concertzaal AFAS Live in Amsterdam. En het concert begon rond 2:30. En ze heeft een optreden gedaan van ongeveer een half uur. En ze heeft een optreden gedaan. Ja, dat duurde een half uur, zei ik al. Maar het was een half uur later als gepland was. Dit is Sister Sledge en Lost in Music.

Uit de tijd dat er nog veel naar de discotheken gingen, de eind jaren 70 natuurlijk. En veel disco-muziek werd gedraaid op de radio. Sister Sledge en Lost in Music, 1979, heerlijk. Lost in Music betekent een beetje verdwaald in de muziek. Nou, dat zijn we hier niet hoor bij Radio Sybaris. Met eigenlijk de beste gauw ouwe. En soms ook een vleugje nieuw hier op de AM 1395 en de AM 1098. En gisteren was natuurlijk dat World Pride Festival. En dat gaat natuurlijk alleen maar over de liefde. Nou, en daar werd dit heel veel gezegd, denk ik. Jij bent veel te mooi. Dit is Danny Cardo.

kon niet hard genoeg gaan in de jaren 70. Dat bewijst Noddy Holder, de zanger van Slade. Heerlijke stem. Mama, we are all crazy. Nou ja, heerlijk. Maar het is bijna 1 uur. Betekent dat ik even plaats moet gaan maken voor nieuws en weerberichten van 1 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug. Voor het laatste uurtje Music Memories uit Geldermals. Ik had het al eerder gezegd. Ik ga eruit met deze. Uit 1975. Ook lekkere disco. Dit is People's Choice. And do it any way you want. Graag tot straks. Blijf erbij.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal open gaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
14: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het.

Nee, je bent niet verbonden met het Gregoriaans klooster. Je zou het bijna wel denken. Mooie muziek van Enigma. Het is een Duits muziekproject. Oorspronkelijk gestart in 1990 door Michael Cretu. En wereldwijd zijn er meer, naar schatting, dan 70 miljoen cd's verkocht. En hij werd geboren uiteindelijk in Roemenië. En hij bedacht het Enigma-project toen hij werkte in Duitsland. Een mooi nummer. Sadness Part 1 hoorde je uit 1990. Ja, welkom bij het laatste uur. Music Memories vanuit Geldermals. Ik zei het al, we gaan verhuizen richting Zelhem. En dat gaat gebeuren zo rond 10 september. Dus vanwege half september dan ben ik weer terug met dit programma dan ook weer live. En ondertussen wordt het programma overgenomen door John van Dijk en Leo Schipper. Dit is Argent en Hold Your Hand Up uit 1972.

0: 1971 bracht het album, bracht de Britse band The Who het album Who's Next uit. En daarop stond dit nummer, Won't Get Fooled Again. Ja, ik draaide de albumversie, het duurt een beetje lang, bijna 8,5 minuut. Het nummer werd geschreven door Pete Townshend, dat was de gitarist van The Who. En als je misschien wel eens een live optreden gezien hebt, misschien wel tijdens het Woodstock Festival, daar traden ze natuurlijk ook op. Dan smeet hij altijd met die gitaar, hij brak hem door midden en gooide die altijd dan in het publiek. Hij is altijd wel lekker om te zien. Maar nu even tijd voor wat anders, tijd voor dit.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

Ja, als je het leuk vindt om naar de Paso Malam te gaan, daar in Leeuwarden, dan moet je zeker morgen luisteren naar Ton Polderman met het programma Koffie Compleet. Want zo rond 10:30 heeft hij mij verzekerd, gaat hij in ieder geval een vraag stellen. En als je daar een antwoord op kunt geven, kun je kaarten winnen en kun je gratis naar die Paso Malam in Leeuwarden. Nu wat Duitse muziek, mag ook wel. Cindy und Bert.

Band, ze waren regelmatig te zien op de Duitse televisie, op het ZDF, met het programma Hitparade, met Thomas Dieter Heck. En later ook in dat andere programma. Ja, hoe heette dat ook alweer? Oh, Disco. Ja, ik kon er eventjes niet op. En dat was met Ilja Richter, misschien kan je dat ook wel herinneren. Het werd allemaal uitgezonden op de Duitse televisie in de jaren 70. Die programma's, die bestaan niet meer. Maar het is nog wel leuk om te zien. Want misschien kan je ook nog wel iets zien op YouTube. Daar vind je nog wel wat van dat soort programma's. Als je dat leuk vindt, moet je daar zeker kijken. De volgende plaat, hij werd regelmatig aangevraagd. Ik heb het altijd uitgesteld. Ik wilde hem nooit draaien. Maar ik heb hem een keer gedraaid op een bedrijfsfeestje. En het was een gigantisch succes. Hij komt uit 2024. En hij heet Marco Schuitmaker. En dit is De Engelbewaarder, hier op Radio Seabreeze.

Nou, heb ik het eindelijk al voldaan en iedereen kon lekker meezingen. De Engelbewaarde hoorde je van Marco Schuitmaker. Hij was mateloos populair in 2024 met dit plaatje, De Engelbewaarder. En ik heb hem speciaal gedraaid voor al mijn collega's die op de bus rijden en die naar dat bedrijfsfeestje geweest zijn. En ze vroegen allemaal dit plaatje aan. Ja, dan moet je er toch een keer aan voldoen, toch? En deze dame, ja, ze wordt vaak verward. Sommigen denken dat het een man is, een omgebouwde man, maar dat is het absoluut niet. Ze is een mannequin geweest en heeft lekkere muziek gemaakt. Amanda Lear, and give a bit of to me, hier op Radio Seabreeze.

Het was het jaar 2013 en in één keer was daar op de Engelse tv het mooie nummer te zien. Dit, I Have Should Follow You Home van Arneetje Veldskook, want ze was jaren niet te zien geweest. Natuurlijk kennen we haar van ABBA en Gary Barlow, we kennen natuurlijk hem van Take That. Hij had het voor elkaar gekregen om haar op de televisie te krijgen en dit mooie nummer te zingen. 2013, het is ondertussen alweer 13 jaar geleden. Nu muziek met heel veel koperwerk. Ik hou er zo van. Dit is Chicago uit 1971. En mooie nummer, Beginnings, hier op Seabreeze.

Lekkere Spaanse muziek, zou je denken. Is ook wel zo. Maar ze komen uit Arles en Montpellier en dat ligt in Zuid-Frankrijk. Ja, ooit hun voorouders zijn Spanje ontvlucht vanwege de burgeroorlog. En ze hebben zich toen gevestigd in Frankrijk. Maar de Gypsy Kings, ze zingen nog steeds lekker Spaans. Hable me, of dat betekent zoiets als praat met me. Oh, dit is ook lekker. Barry White.

draai niet zoveel muziek uit Italië, maar soms is het wel eens lekker om te horen hoor. Dit is Santa Barbara uit Italië en het heet Charlie. Het komt uit 1973. Het stond 7 weken in de top 40 en het piekte op een nummer 8. Ja, het wordt al gezellig hier in de studio. Iedereen komt lekker afscheid nemen van Studio Geldermalsen. Maar ik ga nog wel een plaat draaien hoor. Deze van The Searchers. And don't throw your love away.

goed advies van de Searchers. Don't throw your love away. Oftewel, gooi je oude liefde niet weg. En blijf lekker bij je oude liefde. En ik zei het al, het is hier lekker druk in de studio. Iedereen is erbij gekomen. En voor het afscheid van Studio Geldermalsen. Ja, het is zover. Het is bijna 2 uur. Betekent dat ik afscheid moet nemen. Want aan de andere kant van nieuws zit hij helemaal klaar. Anton Nachtzaam met zijn programma Popfront. Ik bedank je voor het luisteren. En de volgende uitzending die komt natuurlijk uit de Achterhoek, uit Zelhem. Althans, dat duurt nog wel eventjes. Dat is, zal medio half september zijn. Volgende week wordt de uitzending overgenomen door John van Dijk. En natuurlijk ook door Leo Schipper. Ik bedank je voor het luisteren. En ik ga nog een lekker Achterhoeksplaatje draaien als afscheid van deze studio. Natuurlijk, de formatie normaal. En we gaan terug naar 1981. Dit is Net als gisteren.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

Summer is Magic, inderdaad. 1994 stond het op nummer 3 in de tipparade. In 1995 een remix werd het opnieuw uitgebracht. En toen werd het wel een hitje, 3 weken top 40, nummer 35. Het is wel een echte radiohit, want iedereen kent het uiteraard. Het lekker zomerse deuntje aan het begin van een nieuwe popfront op deze zondagmiddag. Het is inmiddels weer 2 augustus 2026. Dankjewel Milko Roodnat. Hij is er, hij zei het zelf al, tot half september niet op de zondagmiddag in verband met het ontmantelen, om het zomaar uit te drukken, van de studio Geldermalsen. Daar is hij op dit moment al druk mee doende. Ik zie wel dat hij al de microfoons heeft afgekoppeld. Ik zie al wat personeel rondlopen met cd-spelers, met minidisc. Ja, oh. Hele koffers met cd's, platen. Alles wordt naar beneden gesjouwd, de auto in en richting Zelm, de Achterhoek. Dan wordt het hele zootje weer opgebouwd, uitgetest en zo'n beetje half september zullen de programma's van Milko Roodnat, de Music Memories, worden er nieuwe herinneringen gemaakt, nieuwe muzikale herinneringen vanuit Zelm. Zo, dit gezegd hebben, dit 2:10, tussen nu en een uur of 4. Live van Studio 626, 27 graden is het hier. Lekker zonnig. Er staat 2 kilometer file in het hele land. Dus de mensen die zijn lekker verstandig, blijven lekker thuis in de tuin. Met een drankje erbij. En de radio uiteraard op Seabreeze AM. En dan hoor je de lekkerste muziek van toen, nu en zometeen. Straks een uitgebreid weerbericht. We hebben K.O. maar zo direct met Dalembaan uit 1989. En dit is nieuwe muziek van Kellen Watts. Nothing Can Break Me Anymore.

rustig maar, rustig maar. Je krijgt zo koffie. Eerst even een slokje nemen, joh. Lekkere latte macchiato. Dat was Kaoma en de 1989 versie van de Lambada. Vanmiddag krijgen we met een zeer warme luchtsoort vanuit het zuiden te maken. Op grote schaal wordt het minstens 33 graden. In de zuidoostelijke helft van het land kan het zelfs nog heter worden. Hierbij schijnt de zon flink en zijn er lokaal wat wolken te zien. Verder waait, waait de wind vanuit verschillende richtingen. Zo waait de wind boven land vanuit het zuiden en het noorden is de wind oostelijk. In westelijke kustgebieden krijgt met een verfrissend briesje vanaf zee te maken. En hierdoor ligt de temperatuur hier op een aangenamer niveau. Vanavond is het nog lang zonnig en vrij heet. Vooral in het zuidoosten stijgt de kans op een enkele regen- en onweersbui. In de rest van het land blijft de buienkans klein. De buien trekken vervolgens later weer weg. En er volgt een heuse plaknacht met minima rond en boven de 20 graden en een hoge luchtvochtigheid. Morgen dan maandag. Even kijken. Maandag wordt het weer veel sneller en veel sneller warm dan op zondag. Rond 12 uur geeft de temperatuur op sommige plaatsen al een tropische waarde van 30 graden aan. Morgenmiddag is het maar liefst 33 graden. Ah, heerlijk. Ik ben vanmorgen nog eventjes in het bos.

enigszins hangen. En ja, mijn voorkeur zou hebben overdag gewoon dit weer. Rond tussen de 25 en 26 graden. En dan 's nachts een lekker verfrissend buitje. En dan is iedereen tevreden. De bomen, de boeren, het land en de mensen, want die kunnen genieten van het lekkere weer. Dan kun je nu, natuurlijk ook in de tuin, aan het water, op het strand, in de auto. 1098, 1395. Radio Seabreeze. Met Clubhouse. Do It Again. Billie Jean uit 1983. En inderdaad, zijn twee hitjes van Michael Jackson. Die op een verfijnde wijze aan elkaar verweven zijn door, ik zei het al, de formatie Clubhouse. En je hoort ze uiteraard bij het popfront op Seabreeze.

Een van de meest ultieme Nederlandstalige zomerplaten. Oh, wat een romantisch streepje muziek. En het werd zomer. Wat een geplak, hè? Ah, lekker joh. Rob de Nijs en het werd zomer. 1977. Het is 2:30. Zometeen hebben we de Heroes in Heaven. Wie is... Wie erin zit? Sam Moore. Wie is Sam Moore? Je hoort het allemaal zometeen. Na ander weer lekkere fijne muziek van Billy Stewart en de Summertime uit 1966. Maar eerst nog meer nostalgische muziek. Nostalgisch verfrissend, want het is warm. In Dokkum is het warm, zegt Anita Steringa. Ook hier in het zuiden, Anita. Temperaturen rond de 30 graden, dus wat dat betreft. Allemaal leuk te doen. I love the nightlife. Wat frisser in elk geval. Dit is Alicia Bridges.

0: We gaan de zomer tegemoet.
1: We gaan de zomer tegemoet met
2: Anton Nachtzaam.
0: Anton Nachtzaam. Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio.

Heeft hij eindelijk een leuk grasveldje? Die Marcel gaat hij er anders leven neer aan. Krijg er geen hoogte van. Van die noeste Noordelingen. Maar goed, het zal allemaal liggen. 1966, Billy Stewart en Summertime. Wacht de tijd op 3:30. Zo direct de Heroes in Heaven. Even een serieuze noot in het programma. Tot die tijd hoor je Patrick Hernandez. And I'm Born to be Alive op Seabreeze.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Samuel David Moore was een Amerikaanse soulzanger die van 1961 tot 1981 lid was van de soul- en R&B-groep Sam & Dave. Hij is lid van de Rock'n'Roll Hall of Fame, de Grammy Hall of Fame voor Soulman en de Vocal Group Hall of Fame. Sam Moore is wel bekend van zijn werk als Sam van het soul muziekduo Sam & Dave, waar hij de hogere tenorstem was. Sam Moore en Dave Prater waren allebei ervaren zangers van gospelmuziek die individueel optraden met hun eigen bands. Ze ontmoetten elkaar in de King of Hearts Club in Miami in 1961, waar ze werden ontdekt door de regionale producent Henry Stone, die hen contacteerde bij Roulette Records. Met de single You Don't Know Me Like I Know van november 1965 van het duo begon een reeks van 10 op 1 volgende top 20 Billboard R&B hits, waaronder Hold On, I'm Coming in 1966 en Soul Man in 1967. De meeste van de hits zijn geschreven door Isaac Hayes en David Porter. De laatste optreden samen was op 31 december 1981 in het Old Waldorf in San Francisco. 9 april 1988 stierf Dave Prater bij een auto-ongeluk. Sam Moore bleef als soloartiest toeren. En in 2002 kwam eindelijk zijn in 1971 opgenomen soloalbum uit, Plenty Good Lovin', met onder andere op piano Aretha Franklin. Door de jaren heen bleef Sam Moore optreden, onder andere op 1 september 2017 bij de BBC Night of the Proms samen met Jules Holland. Sam Moore overleed op 10 januari 2025 op 89-jarige leeftijd na een operatie.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

En Smee Peters en Frank van Engelen. Well, The Angels. Nieuwe single heet America. En je hoort hem uiteraard in het popfront hier op Seabreeze AM. Zogenaamde future nostalgische muziek. Ja, een moeilijk woord. Eigenlijk, als je deze plaat over 5 jaar draait, dan is hij inderdaad nostalgisch verfrissend. Nu is hij gewoon lekker spiksplinternieuw. Sinds een aantal weken uit en je hoort hem al geregeld langskomen in dit radio feuilleton, als het ware. Het is 2:15 geweest, om precies te zijn 14 minuten voor de klok van 3 op Radio Seabreeze. Zometeen een lekkere zomerse schijf uit 1976 met Engeland Dan en John Ford Coley. I'd really love to see you tonight. Over zomerse muziek gesproken, dit zijn Elbow Bones en The Racketeers.

Vind ik zo verschrikkelijk mooi plaat. Heerlijk. England Band en John Forcoli. I'd really love to see you tonight. 1976 alweer. Time flies when you're having fun, beste mensen. Het loopt alweer tegen 3 uur. Dat betekent dat het eerste uur er alweer bijna op zit. En we waren bijna vergeten om een Nederlandstalige plaat te draaien. Ik zag al wat mensen moeilijk kijken, maar... Komt eraan. Die zijn Agda en de Munnik en het regent zonder stralen. Hoezo?

Het regent, zonnestralen, bracht de tijd op even voor drie. Dat betekent dat we er nog één hebben tot aan het nieuws. En de mededelingen van Magical Southern Comforts. Dit is Woodstock, we gaan terug naar 1970. Tot zometeen. Okay.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden, morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zondag van 2 tot 4 uur 's middags. Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM.
1: Nou, zeg maar.

Ivan Hellerman, 1982 en The Love Pain. Even half over drie. Dat waren de, dat was de wind. Ja, tot 4 uur nog Nacht van Bijen. Daarna Marcel Gleuvengraver, Joustra. Kijk, dit is een echt Gleuvengraver muziekje, Marcel. Kun je lekker rustig aan doen? Breekt het lijntje niet. Dusty Rivers.

jaren geleden, nou praat ik over de jaren 80, werd er in Denteloord altijd de Muzafeesten gehouden, de zogenaamde muziekfeesten. En hij presenteerde dit altijd. Hij werd dus ook Mr. Muza genoemd. Dat was helaas niet meer onder ons. Girls in Cadillacs, 1980, Albert West. Het is 3:15. Tot 4:00 is het Anton Maxaam op jouw radio Seabreeze. 1098 AM en 1395 AM en via de digitale kanaal. Met de Bee Gees, Paying the Price of Love.

0: van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Dit is Popfront, jouw middagshow.

groot hit van de Beach Boys. Al wordt niet zo heel erg vaag gedraaid. 14 weken tot 40 en piekte toch op nummer 5, 1968 alweer. Lekkere zomerse muziek, die dendert voort. De klok rond hier op Seabreeze AM. En straks om 4 uur Shifting Sands met Marcel Joustra. Maar nu eerst de Young Gun Solo.

lekkere nummer 1 hit. Dat is volgens mij ook de eerste en gelijk de grootste hit van Rick Astley. 1987 stond die nummer 1 in de top 40, inderdaad. Tussen 3:30 en 4, dat betekent een groot half uur nog naast zijn bijen. Met zo direct nog een lekkere nieuwe speciale aanbieding. En Nederlandstalige dit keer, en dat ben je vandaag zo niet gewend, ik weet het, maar goed. Dit keer kon ik er niet buiten, want het is een lekker zomers vrolijkmakend deuntje van Busy en Yves Berendsen. Je hoort hem zometeen. We zijn er. Over lekker vrolijke muziek gesproken en ook met een zomerse inslag. The Tramps, 1976. That's where the happy people go. En die blijven uiteraard hangen hier bij Radio Sea Breeze op de zondagmiddag. Ik zeg tot 4 uur nacht.

In onvervalst Amsterdams, jongens. We zijn er, grap. Ja, ja. Dat was Busy en samen met Yves Berendsen, dames en heren. Nieuwe plaat, die heet We zijn er, grap. En hoe herkenbaar is als je een avondje gaat stappen en je zuip je helemaal laveloos om zo eruit te drukken. Dan denk je van nou, dat doe ik nooit meer. Dat doe ik nooit meer. Je wordt wakker met een kop als een schoorsteen. Oh, zo zwaar. Dan is het middag. Je maatje komt weer langs. En voor je het weet, hang je weer aan die bar. En laat je weer langzaam vollopen. Heerlijk, toch?

Je kent het wel. Je voelt je leeg, lusteloos, moe. Nou, ik heb al een paar dagen dat ik er last van heb. En wat doe je dan? Dan ga je op de bank hangen. Je zet Netflix een keer aan. Ja. Heb ik gisteren heb ik een van de meest verwoestende hoofdstukken in de luchtvaartgeschiedenis op Netflix gezien. De streamingsdienst heeft namelijk sinds 30 juli jongstleden in première laten gaan. The Bombing of Pan Am 103. De zesdelige Britse dramaserie die oorspronkelijk mei 2025 op de BBC werd uitgezonden. De serie die zich richt op de Lockerbie-ramp van 1998. Ik heb hem in één ruk uitgekeken, die zesdelige miniserie. Heel indrukwekkend. Dus zeer zeker een

Ja, hij was al afgelopen. Jo, ik dacht al, hoe komt dat nou? Hoe kan dat nou? Ik was met zoveel andere dingen bezig. Ik was al druk in gesprek met Marcel Jouwstra van, ja, hoe zit het ook alweer? Maar het was eigenlijk gewoon de laatste plaat die ik eigenlijk in de praktijk aan het brengen was. Silence is golden, inderdaad. Ja. Ik ga een dutje doen, denk ik. Zometeen dus Marcel Jouwstra, Shifting Sands, gevolgd door Anders Huistra en Windkracht 5. Gerben Hooy is er met de Sunday Grooves tussen 6 en 7. Ik spreek je straks weer om 7 uur voor een nieuwe aflevering van de Classics of Rock. Mocht dat niet zo kunnen, dan spreek ik graag volgende week weer. Zaterdag, zondag 2-4 of anders zondagavond 7-9. Hoe dan ook, een genoeglijke voortzetting en tot later of tot volgende week. En tot besluit, zoals vermeld, Silence is Golden. De Tremolos uit 1967.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 8:10 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

Lekkere stevige opener van Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Precies dat. Goedemiddag op deze 2e augustus. Het is weer zondag. Ja, inderdaad. Het is heerlijk weer hier in Bantega, Zuid-Friesland. Zou jullie niet anders zijn, denk ik. 27 graden, een klein windje erbij. Het is gewoon fantastisch. Is voor mij trouwens wel de bovenkant van de temperatuur. Want hierboven dan ga ik me wat minder gemakkelijk voelen. Ik vind het eigenlijk wel 24 graden het allermooiste. Dat hebben we veel in Friesland. Ja, inderdaad. Dat werd al even gezegd. Hè. Ik ben aan een tuin aan het werk. Ik ben aan het graven van geulen dwars op mijn mooie gazonnetje. Want er wordt een beregeningssysteem geplaatst. Ja, dat wordt niet. Dat doe ik zelf. En dat geeft wel een beetje zweet. Maar straks ook weer een hoop plezier ervan. Hè. Anton, bedankt voor jou voorgaande 2 uur. En dan gaan we gewoon lekker een uurtje nu even aan de gang met de Shifting Sense. Veel muziek uit de jaren 80, beetje 70. Maar er staat ook wat recente nummertjes bij. Omdat het gewoon leuk is. 2 verzoekjes heb ik staan, voor de rest niet. Ja, het is tijd voor vanmiddag. Zo gaat dat ongeveer. Nou, laten we beginnen met het volgende plaatje. Een lekkere plaat van een boygroep uit de jaren 80. Met het nummertje Take On Me. En dan hebben we het uiteraard over AHA uit 1985.

0: Ja, haha, met Take On Me hier bij Series I'm. Het is al een beetje 10:04 zijn. En dan is het altijd weer tijd voor inderdaad dat speciale onderwerpje.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Als 17-jarig meisje zat deze plaat erin van Bananarama.

0: dat is grappig om dat na te kijken. Wat jouw meisje vroeger allemaal maar niet voor platen draaide. Weet jij natuurlijk programma wel van je eigen partner. Kijk eens of zij zo'n platenkoffer heeft staan. Want je leert er heel erg veel van. Ik ga eens even naar Burgum. Sita Pruis, mijn vaste luisteraar. Die zit er altijd. En ik heb vandaag maar een plaatje zelf uitgezocht. Volgens mij hield je van Maan. Ik weet niet of dit nummer ook leuk is voor jou. Maar ik vind hem wel mooi. Hier is Ze huilt, maar ze lacht.
1: Ze zit

0: Ik lach.
1: Gevoelig nummertje van Maan. Ze huilt, maar ze lacht.
2: Wij halen ze van zolder.
3: Van zolder.
2: De platen uit jouw jeugd.
3: Jouw jeugd.
2: Jouw jeugd. Dit is Marcel Joustra. Op Radio Seabreeze.
1: Ja, en het is ook weer in de lucht op de 1098 daar in Laren natuurlijk. En 1395, ja. Nou ja, laten we het maar eens een keer wagen. Een lekker nummerje van Prince met Controversy. Seabreeze, I am met Marcel Joustra.

Controversy. Lekker aan de plaat van Prince met Controversy. Een beetje de tegenganger van Michael Jackson. Alleen, het was gewoon een heel andere man. Ja, niet te vergelijken. Hé, hey, en behalve natuurlijk dat ik soort muziek wel draaide uit de jaren 80, hebben we natuurlijk ook weer heel veel andere nummertjes. Ook uit de jaren 80. Bijvoorbeeld een groep Cadans. Ik blijf het gewoon een geweldige groep vinden. LP's liggen hier gewoon, ja, ik denk wel een stapeltje of... Nou, 6, 7 LP's heb ik van ze. Kan dat kloppen? Ik heb ze allemaal in elk geval. Intimiteit.

De mooiste muziek, je hoort hier bij ons, Zibris AM. Dit is Calans met Intimiteit. Nou, ik ga eens eventjes toe naar Burgum. Burgum, ja, Geert Nitters, weet je wel, onze impresario. Ja, minister Van Rouge noemen we ook wel in de serre. Heeft laatst wat onderhoudswerkzaamheden aan zijn rikketje gekregen. Dat is helemaal goed gegaan. Ben je heel blij om. Deze is voor jou, Eric Clapton. Hier is After Midnight.

Ja, zeker. Je weet ze wel te vinden. Hè? Lekkere plaatjes zoals deze van Eric Clapton met After Midnight. Ik kijk even mijn klokje. Nou, het is bijna zo'n beetje 4:30. 2 minuutjes voor. Zeg ik 4:30. Moet het wel goed doen natuurlijk. Ik ga even naar Burgum. Naar Gert Nitters. Die zit niet in zijn serre, maar wel aan een Vin Rouge. Hij zegt, ik zit lekker in de tuin. Zou je even mee een leuke plaat aan Anouk willen draaien? Mooie wijf. Hier is Nobody's Wife.

geweldige plaat, inderdaad, Gerrit Nitters, hè? Anouk met His Nobody's Wife, hier bij Shifting Sense, Marcel Joosta. Snel door met de volgende plaat, want ja, meiden die kletsen heel wat af, zeker. Dat vond Dave Edmonds ook al, met Girls Talk. Seabreeze AM, Shifting Sense, met Marcel Joosta achter de knoppen. There are

geen idee hoe jij deed hoor. Misschien stond er stiekem mee te luisteren met die meisjes. Dave Edmunds met Girls Talk. Die eindigt wel heel erg plotseling, zeg.

0: Do you. En als je een plaatje wil horen, dan volgende week mailen naar Marcel@radioseabreeze.nl.
1: Dit is de beste dosis gouden oude vitamine. De beste oldies. De beste oldies. Die leuke oude hits van toen, ze

0: Marcel Joustra. Luister naar Shifting Sense.
1: Wat vind je van deze dan? Ram Jam, Black Betty. Prachtige plaat.

Thing Gone Wild, Ram Jam met Black Buddy. Ah, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Tja, en we hebben dit in deze uitzending best wel veel over meisjes, girls talk. En dan hebben we weer deze plaat van Sailor met girls. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt. Het is gewoon leuk. Leuk om erover te horen en leuk om erover te zingen.

0: Lekker in je vel met Marcel.
1: En dat ook met de lekkerste muziek natuurlijk. Want anders kom jij niet lekker in je vel. Nee, ik zit wel lekker in mijn velletje trouwens hoor. Ja, het gaat vandaag weer heerlijk. De lekkere muziek die ik hoor. Prachtig. Gisteren hebben we de hele tijd in de studio gezeten. En deze plaat van Kajak, ik denk, die gaat er vandaag uit. Hier is Mammoth.

een Nederlandse groep elkaar heeft gewoon heel veel leuke platen en lekkere muziek gemaakt. Deze vind ik misschien een van de mooiste. Alhoewel, Wintertime is natuurlijk ook wel een prachtnummer, maar dat moet dan weer in het juiste seizoen gedraaid worden. Brian Ferry. Nou, ook zoiets weer. Ja, ik de leukste plaatjes, ze komen gewoon voorbij en ik geniet er gewoon van. Ik hoop dat jij het ook doet. En ik zei het eerder, hè, mocht jij zelf een plaatje aan willen vragen, kan ik het volgende week zeker doen. Marcel Apenstaartje, Radio Seabreeze.nl.

0: zo'n plaat die gewoon in de platenkoffer had kunnen zitten van Bryan Ferry met Let's Stick Together.
1: Dit is uw favoriete DJ Marcel Joustra.
0: Tja, nou, gaan we Billy Swan even hebben. Ik kan het ook niet, ik kan er niks aan doen dat jullie mij leuk vinden. Ja, dat vind ik wel leuk, maar I can't help it. Nee, Billy Swan ook niet.

Billy Swan met I Can Help uit. Wat is er geweest in 1974? En volgens mij komt de volgende plaat ook zo'n beetje uit 1974. En die gaat naar Leeuwarden, naar Robin en Daisy. Ik vind dat heel erg leuk, hè? Swinging. Swinging? Ja, Swinging on a Star. Spooky as Sue.

Het schiet op met de tijd. Alweer zit ik een beetje 6 minuten voor 5 op deze zondagmiddag. En ik heb een paar plaatjes te draaien. Eigenlijk een paar korte plaatjes. Ik kan er nog 2 doen voor de klok van 5 uur. En dan zit die Anne Zijlstra. Die zit er echt helemaal voor je klaar. Live and well.

Willard Road met het prachtig mooie Sacramento hier bij Seabreeze AM. Ga snel door met de laatste plaat hoor, want anders dan komen we niet meer uit. En zeg ik wat mij betreft graag tot volgende week zondagmiddag. En anders dan kun je nog eens een keer even deze uitzending terugbluisteren op Uitzending Gemist via Radio Seabreeze. Dan met Ty Little Ribbon, Around the Old Oak Tree. Ja.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen, vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen, dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.
5: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

So Lonely. Maar volgens mij voelen wij ons helemaal niet lonely. Vooral niet met het hele mooie weer. Het is zomer in Nederland. En wees welkom bij het leukste uurtje nog even op de valreep op de zondagmiddag. Natuurlijk hoor je de Police met So Lonely. Zo. Ja, ik heb altijd het idee, als ik hier mag aanschuiven op zondag, dat we natuurlijk al een heel spoorboekje hebben gehad met muziek. En natuurlijk klopt dat ook, want er zijn heel veel jocks mij weer vooraf gegaan. Ja, wees welkom. Ik hoef er verder niet zoveel meer aan toe te voegen natuurlijk aan het weer. Je weet, het wordt morgen nog veel warmer, maar we hebben gewoon heerlijk zomer. En het, ja, het blijft nog wel even zo lekker, dus ik zou zeggen, geniet ervan. En dat natuurlijk ook met de beste muziek. Ik bedank ook Marcel Joustra even voor het uurtje hiervoor met zijn Shifting Sands. Anton Nachtzaam was er ook nog natuurlijk. Ja, Milko Roodnaat vanaf 12 uur. Nou, die is druk bezig in de Achterhoek. Die plakt daar ook nog alles dicht in de Achterhoek. Het gaat ook qua naam veranderen, zei hij. Als hij daar woont, dan heet het niet meer de Achterhoek. Hoe het wel heet, ja, dat ga ik nog niet verklappen. Misschien vanmiddag nog wel. Blijf lekker zitten tot 6 uur. De beste muziek. Rolling Stones komt eraan. In Excess, Stevie Nicks. En we hebben ook nog Teddy Swims. Vorige week ook gedraaid. Die komt volgend jaar naar Nederland. Ik heb gekeken. Ziggo Dome onder andere. Ik ga lekker naar de muziek. We gaan naar 79. Toen

Yeah, take a chance, why you still got a choice. 1978. Natuurlijk hoorde je AC/DC met in de gelederen nog Bon Scott, vrienden. Geweldige muziek natuurlijk. Het was maar dit jaar dat ook Whole Lotta Rosie werd gelanceerd, weet je nog wel. Ja, Bon Scott overleed aan een overdosis drank volgens mij. En ook nog heel veel verdovende middelen en allerlei drugs en zo. Ja, niet leuk natuurlijk. Volgens mij behoorde die ook nog tot de lid van 27. Want volgens mij werd hij niet ouder, die Bon Scott. Nee. Leuk dat je er bent. Het is 4:15 geweest op deze zondagmiddag. En we gaan een beetje disco. We gaan back to the 80s met Hamilton Bohannon. En ken je deze plaat nog? Ik weet zeker dat ik Alex van Sloten hier een groot plezier mee doe. Want die draait hem niet zo vaak meer. Hier is Let's Start to Dance Again.

0: Ja, lekker. Oh, wat doen we dit aan de discotheek, denk ik. Ja, Alex Versloten heeft me nog niet een berichtje gestuurd. Volgens mij zit hij in de tuin met zijn voetjes in een ijsbad of zo. Heerlijke muziek natuurlijk. Hamilton Bohannon hier in Windkracht 5 met zijn Let's Start to Dance Again.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: Ja, en nog steeds voor mensen die een plaatje willen aanvragen, kunnen wij natuurlijk via Facebook bereiken. Maar ook gewoon via mijn 06 of via Messenger of via WhatsApp. Dat mag allemaal. Ik kreeg ook een berichtje uit Burgum. Want ja, die meneer zit natuurlijk elke week te luisteren. Heeft de koptelefoon op en zit ook met zijn voeten in een bakje met ijs. Ik heb het over Gert Nittes natuurlijk, onze impresario. En blueskenner bij uitstek, die had een albumpje gekocht. Dat heette Foreign Tongues. En hij zei tegen mij, ik heb een primeur, Anne. Wil jij voor mij die Stones gaan draaien? Ze hebben een cover genomen, natuurlijk, van Amy Winehouse. Het lekkere You Know I'm No Good. Hey Gert, ga eens een beetje die radio wat harder zetten. Windkracht 5 special hier. En we gaan naar de Stones. Album Foreign Tongues and You Know I'm No Good.

Ja, voor als je nog twijfelt om deze plaat te halen, Foreign Tongues, en of het nou wel een goede plaat is of niet. Het is gewoon een topplaat. En ik zou zeggen, je moet gewoon lekker naar je platenzak. Je kan hem trouwens ook downloaden. Ja, het kan tegenwoordig allemaal. Je kan hem ook via Spotify beluisteren. We horen natuurlijk de Rolling Stones met You, I Know, I'm No Good. Yeah. Het is gewoon heerlijk hier, vrienden. En een beetje bijkomen is ook lekker. Even een rustmomentje hier in Windkracht 5. We hebben geen popagenda. We hebben wel heel veel lekkere muziek. Clawboys Claw coming up straks. Ook nog The Sweet en Stevie Nicks zie ik ook nog staan. Maar we gaan eerst naar 89. Doen dat natuurlijk met Michael Jackson en zijn Liberian Girl. Liberian Girl.

natuurlijk hoorde je al 21 Pilots. En ze waren de live act op de vrijdagavond. Heerlijke muziek hier in Windkracht 5 natuurlijk. En wil jij iets aanvragen, heb je nog een plaatje te horen, dan weet je natuurlijk mij te vinden, vrienden. En dat deed natuurlijk ook Jarno Hogeveen, die had ook een plaatje aan te vragen. Ja, dat is altijd leuk dat mensen een favoriet draaien. En misschien draai je wel voor je vriendin. En het geval van Jarno is dat gewoon zijn lieve vrouw Jeanette. We gaan terug naar het jaar 92. Het wordt al geproduceerd in 1988. Het kwam van het album Sugar. Ik heb het natuurlijk over Claw Boys Claw. En deze plaat heet Rosie.

Succesvolle single natuurlijk van de band Claw Boys Claw, die onlangs hun afscheidstournee hebben ingeluid met een aantal bezoeken aan theaters in Nederland. Natuurlijk speciaal gedraaid voor de familie uit Oosterzee. Dan heb ik het over Jarno Hogeveen samen met Jeanette Vrienden. Op deze zondagmiddag, kijk even op mijn klok, het is al meer dan 5:05 geweest. Normaal gesproken had je hier een popagendaatje gehad. Je weet wel, even artiesten op bezoek in de regio. Het is een beetje komkommertijd. Iedereen is op vakantie en de theaters worden dan dun bezocht. En ook de artiesten die hebben even pauze natuurlijk. We gaan met z'n allen terug naar 73. Hier zijn de Stories.

0: show is I could help you, Cornelius.
1: Ja, ze willen niet helpen natuurlijk. Wolfman Jack die maakt er een beetje een puinzooi van. 1976, je hoorde de Stampeders hier in Windkracht 5 natuurlijk met Hit the Road Jack. En dat was volgens mij een hele, hele oude hit van Ray Charles uit de jaren 60. Het is gewoon lekkere muziek op deze zondag, vrienden. Ik heb het warm hier in Studio 7. Het is zonovergoten en dat zal bij jou vast niet anders zijn. Geniet van je weekend, geniet van je zondag. En we gaan lekker naar Australië met In Excess en de jaren 90.

Access Australië, vrienden. Michael Hutchins was natuurlijk de leadzanger en overleed in 1997. Nog steeds weet men niet precies wat daar gebeurd is. Of het zelfmoord was, of het was een beetje een seksueel spel, wat door verstikking een beetje erg werd. En dat hij daardoor, ja, per ongeluk, men weet het niet. Lekkere muziek natuurlijk, Suicide Blunt. We gaan nu naar Teddy Swift.

1970 en natuurlijk hoorde je Melanie Kafka, vrienden, die het samen deed met die Edwin Hawking Singers. Ja, ze trad ook op Woodstock volgens mij. 1969 was dat hele feestje en volgens mij gaat daar alweer de deurbel. Het is ongelooflijk. Volgens mij is het nog niet zo laat. Nee, volgens mij helemaal niet. Het is volgens mij 7 minuutjes voor de klok van 6. Dus ik heb nog eventjes, ja, Gerda Rooy die belt volgens mij. Maar die moet even wachten nog. We gaan naar 1972 in de show. We zijn de Sweet.

0: is het alweer zo laat? Ja, ik kijk even op mijn klok en ik zie dat het al, verdorie, het is echt al zo laat, ja.
1: That's all, folks.
0: Ja, vrienden, het zitten weer op dit uurtje van Windkracht 5. Ja, het is weer voorbij. Maar niet getreurd, want natuurlijk, dan straks na het nieuws hebben we nog heel veel nieuws. Onder andere staat daar Sunday Grooves met Ger de Rooij. En ik zie ook nog de Classics of Rock met Anton Nachtzaam, want dat is aansluitend om 7 uur. Verderop in de avond hebben we nog de show met Colin Peters. En om 11 uur de Dream Sessions hebben we samen met Bart en de Zwart. Oftewel Bart de Zwart, vrienden. Morgenochtend om 8 uur ben ik er weer met een nieuwe eruit. Bedankt voor het luisteren, smakelijk eten. En we gaan eruit met Sleet.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen, vandaag het lichaam van de 43-jarige Purja en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: muzikale duizendpoot Steve Winwood aan het begin van deze Sunday Groove. Zo net na 6 uur. While Do You See A Chance was een hit voor hem in 1981. Alweer lang geleden, mensen. Goedenavond. Wees welkom bij Radio Seabreeze. Zo net na 6 uur, zondagavond. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. En tot aan 7 uur. Geven we weer gas hier op Radio Seabreeze. Het is komkommertijd, dus we zien wel. We hebben de Beatles en de Stones even op vakantie gestuurd. Dus we draaien gewoon fijn wat leuke platen vanavond.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij.

Opgenomen in januari 1999 in Brussel. Het album Boven van Bluff. En ik zit net het hoesje, de cd-hoes nog eens te bekijken. Dat is al lang geleden, 1999, waren die gasten ook nog jong. Hadden ze nog haar? Pascal Jacobsen met haar. Dat is lang geleden. Oude foto's van Bluff, ja. Ja, fantastisch album met onder andere Niets dan dit erop. En ook Zaterdag staat erop, Harder dan ik hebben kan. Ja. Een beetje hun echte doorbraakalbum. Nou, ik zat ervoor eigenlijk al wel een beetje met Lies uit Londen en zo. Maar dat was al eerder. Hè? Ja, goed. Ja. En nog steeds gooien ze hoge ogen. Een van de betere livebandjes in Nederland. Toch wel, Bluff. Ja, ja. Vanaf die Zeeuwse klei daar. Seabreeze AM. Zondagavond, staartje van je weekend is begonnen. En voor sommige mensen is de vakantie alweer voorbij. Sterkte als je morgen weer moet gaan beginnen. Mensen vragen mij wel eens van, waarom draai jij nooit geen Franstalig nummer? Nou,

Het was 1977 en Frank Farian uit Duitsland gooide hoge ogen met Boney M. als hoofdact. Maar toen kwam ineens deze dame erbij, Gila. En Gentlemen Callers Not Allowed. Ze kreeg medewerking van Bobby van Boney M, weet je wel. Die man met die haren op zijn borst. Dat was natuurlijk gewoon Frank Farian zelf, want Bobby deed nooit zingen. Die was alleen maar op de bühne natuurlijk, met de dames aanwezig van Boney M. Klinkt nog vrij aardig voor een singeltje van die leeftijd. Hè? Jongen, jongen, jongen. En daarvoor een Franstalig plaatje van Julien Claire. Ja. Tour de France is alweer voorbij. Vandaag was de finish in Parijs. Je hoorde Et vous le que l'appel Venise. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Frans is nooit mijn sterkste punt geweest. Zullen nu dan een Frans plaatje? Tuurlijk, ja. Nou, waarom ook niet? Ik heb onlangs eindelijk toch eens een verzamel cd'tje gekocht met leuke Franstalige liedjes. Die zijn er niet zo heel veel, maar ja, daar staan er toch wel een paar mooie op. En die gaan we de komende tijd gewoon lekker draaien hier in Sunday Grooves. Oké? Nou, de Beatles en de Stones, die hebben we even op vakantie gestuurd. Maar hier had uw Beatles en Stones plaat kunnen staan. Op dit tijdstip zo ongeveer. Maar blijf ze gewoon sturen, hè. ger@radiocbreeze.nl voor suggesties. Beatles en Stones platen. Dubbele dosissen. Allemaal van harte welkom. Dan gaan we die de komende tijd gewoon weer lekker draaien. Ja. Het is nu eventjes zomertijd, dus komkommers in overvloed. Zo ook weer een vrije keuze nu. Oh, zo lekker dit, jongens. Een van mijn hobbybeentjes aller tijden. Steely Dan.

0: dan krijg je er twee. 60 Sunday, Glenn Campbell, hoor je met Wichita Lineman. En ook nog Andy Williams, Music to Watch Girls By. Je zit zo lekker op het terrasje en je zit stiekem naar al die mooie dames te kijken die voorbij komen. Ja, ik zag het wel. Geeft niks, doe ik zelf ook wel. Doe ik zelf ook wel eens natuurlijk. Hè? Ja. Oké, Seabreeze op zondagavond, Sunday Grooves, lekkere plaatjes. Op de radio, op de Middengolf 1098 of 1395. En ja, je kan ook gewoon via onze website luisteren, radioseabreeze.nl, of ga naar je favoriete radioportaal app op je smartphone of op je tablet. En dan kan je ons ook wel vinden, zeker. Probeer het maar eens. Wereldwijd kun je naar ons luisteren. Altijd. En er is ook nog een uitzending gemist op de website. Neem maar eens een kijkje. En dan kan je tot een week alle programma's van Radio Seabreeze terugluisteren. En ook nog een prachtige webshop met allerlei leuke spulletjes erin. T-shirts, petjes, koelkastmagneten, drinkbekers, muismatten, balpennen, van alles. Allemaal te koop. Ja. En dan steun je Radio Seabreeze ook nog een beetje. Goed. Dubbele dosis, die hebben we wel vanavond. En die is vanavond van Golden Earring. Vanwege het overlijden afgelopen week van George Koymans. Hij heeft de strijd dan toch verloren. De ziekte ALS. Goed, straks twee platen. Zo rond 6:50 van The Golden Earring. Met George Koymans in de hoofdrol.
1: Even kijken hoor.
0: Schuif je open, plaatje, een knopje drukken. Oh ja, zomerse deuntjes. Ja, dat is wel lekker op een zomerse zondagavond als deze.

0: Sunday Love. Bruce Springsteen, The Boss, hij kan het nog steeds, jawel. Zijn nieuwe single hoorde je hier op Radio Series. En dit is André Hazes. Op speciaal verzoek van Peter. Hier is een vriend.
1: Ja.

0: Brian Hart, zoals het leven zelf. André Hazes. Gelukkig hebben we zijn plaatjes nog. En kunnen we ze regelmatig nog draaien. Je hoorde een vriend speciaal voor Peter. Hij vroeg erom.
1: Seabreeze. Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

dubbele dosis vanavond. Twee platen van The Golden Earring. Hold Me Now hoorde je met George in de hoofdrol natuurlijk. En Buddy Joe. Het loopt alweer tegen zevenen. Zometeen na 7 uur is hij er weer. Anton Nagsa met de Classics of Rock. Veel plezier met hem en graag tot een andere keer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

met Three Doors Down en Kryptonite uit 2000. Werd het weer even over 7. Zondagavond, 7 uur. Dankjewel Ger de Rooij voor de Sunday Groove. Dat betekent tot 9 uur vanavond weer de lekkerste rockklassiekers in de Classics of Rock. Met onder meer daarin uiteraard weer onze wekelijkse rockrequest van 14. Wil jij nou ook een rockrequest horen? Laat het me rust even weten. 0647376692. Ondertussen nieuwe muziek van Asia.

We draaien het nummer wel vaker in dit radioprogramma van de formatie Airplay. Nothing You Can Do About It. Het is een formatie die eigenlijk in verschillende genres actief is. En dit is een nummer uit de yacht rock, uit het yacht rock genre. Nothing You Can Do About It van Airplay. Uiteraard bij de Classics of Rock gedraaid met over rock gesproken. Midnight Rocks, midden in de nacht. Rock van Al Stewart.

In het Verenigd Koninkrijk werd het een groot hit. Het piekte op nummer 12. In onze Nederland werd het geen hit. Echter wel een bekende radiohit. Moving on Up uit 1971 dus van Curtis Mayfield. Het nummer is meerdere keren gecoverd. Onder andere door Destination in 1979. De Jam speelde het nummer begin jaren 80. En Paul Weller en zijn Style Council namen het eind 1982 op. Die merk. Amerikaanse rapper Kanye West samplede een deel van de blaaspartijen vertraagde vorm in zijn nummer Touch the Sky. Mocht je het een keer na willen horen, dan zul je het wellicht herkennen. En inderdaad, Midnight Rocks, Al Stewart, die draaide we daarvoor. The Classics of Rock met A Flock of Seagulls. And I Ran So Far Away.

Muziek uit 1970, de Geert de Meer Rock Requests. Ik zei het aan het begin van het programma al, mocht jij een rock request hebben, 0647-376692. Ditmaal koos Geert voor een plaat uit 1970 van Pink Floyd. Voor het grote publiek eigenlijk totaal onbekend. Maar dat is natuurlijk ook weer de kracht van zo'n rock request. En zeker van Geert de Meer, want hij probeert elke week toch weer een pareltje uit te zoeken die hij gedraaid wil laten in dit programma. En dat lukt elke week toch weer. Hè? Pink Floyd en The Fat Old Son uit 1970 voor Geert de Meer.

het nieuwste album van America, The World of Light en Avril Lavigne. Ze was de vrouw van de frontman van Nickelback. Daarna scheiden ze van elkaar en werd ze voor de tweede keer de vrouw. Ze scheiden van elkaar en volgens mij zijn ze nu weer samen. Ze kunnen dus niet zonder elkaar, zij en Chad Kroeger, want daar hebben we het uiteraard over. Avril Lavigne, Complicated. Ja, ja, zo kun je de relatie van die twee wel omschrijven, denk ik. En dit is The Policy of Truth. We gaan terug naar 1990 met Depeche Mode.

0: Anton Nachtzaam met de Classics of Rock.
1: Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

Zo, en tegen het einde van het eerste uur gaan we een slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. Ik hoor je denken van, wat blijft hij nog? Wat blijft hij nou? Normaal gesproken is het aan het begin van het programma zo'n beetje. Nu ditmaal dus ook een zwevend item tegen het einde van het eerste uur. De Top 100 carousel. Hij bleef steken op nummer 62. Daar vonden we het Old and Wise van Alan Parsons Project. En Depeche Mode, The Policy of Truth, zat daar weer voor. Mocht je trouwens de hele lijst na willen lezen, antonnachtzaam.nl. Daar kun je de top, de Classics of Rock Top 100 nog een keer helemaal nalezen. Tot aan het nieuws en de mededelingen. The Waterboys and a Girl Called Johnny. Ik zeg tot zo direct.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij het tweede uur van de Classics of Rock hier op Radio Seabreeze. Welke aftrapten met muziek van Whitesnake te vinden op het album Ready and Willing uit 1980. Fool for your loving no more. Tot 9 uur is dit Classics of Rock op Radio Seabreeze. Met zometeen een albumtrack. Maar eerst nieuwe muziek van Snow Patrol. Het is een aantal weken geleden uitgekomen en je hoort In My Arms Again.

Het Classics of Rock weekalbum. Het album, die albumtrack die we draaiden, I Just Wanna Stop, van Keith Urban. Het album heet Flow States, is een maand geleden zo'n beetje uitgekomen. Er staan allemaal grote hits van andere artiesten op. In een beetje country pop, country rock achter sausje gegoten door Keith Urban. Ditmaal dus I Just Wanna Stop, eigenlijk origineel van Gino Vanelli. Je luistert naar Classics of Rock met de Sparks. En When Do I Get to Sing My Way? We gaan terug naar 94.

Ook weer zo'n terugkerend item in dit radioprogramma. De lange vandaag zijn een lekkere extended rockplaatsen uit het, wat minder verre of verre verleden. Ditmaal uit de jaren 90. The Simple Minds, Sanctify Yourself. Bijna 7 minuten hoor je hem op de radio bij de klassieke rock. The Sparks, When Do I Get to Sing My Way. Die hoor je ook niet zo vaak. Die draaiden we daarvoor. We proberen die krenten uit de pap, die pareltjes een beetje voor je te draaien. Zoals deze van de World Party. 1987, The Ship of Fools.

1972, de Raspberries met onder leiding van Eric Carmen en Go All The Way. En de Ship of Fools, 87, die zat daarvoor. En dit is nieuwe muziek van Bryan Adams.

Ja, omdat de Pride in Amsterdam er was. Ja, dat inspireerde mij toch ook om trots dit plaatje nog een keer te voorstellen. Over de Pride in the Name of Love. U2, die dekt eigenlijk wel compleet de lading van het gebeuren. De World Pride in Amsterdam. En de 51st State is nieuwe muziek die we draaien van Bryan Adams. Hij rockt ondanks zijn leeftijd nog steeds als een dolle. Deze rockartiest uit Canada. En dit stamt uit 1966 alweer. Muziek van de Yardbirds.

Wekelijks proberen we ook zo'n beetje een lekkere concert classic uit te zoeken. Uit die tal van de concerten die overal in de wereld gegeven worden. En daar proberen we uit die vijver te vissen. En dan vonden we vanavond weer een prachtige plaat van de Eagles van de tijdreden alweer. All You Want To Do Is Dance. Niet een echte typische Eagles plaat, maar toch leuk om nog een keer in de live uitvoering dan toch te horen hier bij de Classics of Rock. En deze dame, ja, dat is ook bijna wel een wekelijks terugkeer het gebeuren dat ik haar draai. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een van de allergrootste blueszangeressen aller tijden. Uiteraard Beth Hart, nieuwe muziek van deze dame. Mean Old Man of Mine.

0: He's a mean old man, and he's a lonely.
1: En met The Mean Old Man of Mine van Bad Heart werd het 8:58. Dat betekent dat dit programma er weer op zit op deze zondagavond hier op Seabreeze AM. Volgende week is zondagavond even over 7. Nieuwe afspraak voor een nieuwe aflevering van de Classics of Rock. Ik ben er aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4. En ook op zondag tussen 2 en 4 met het Popfront. En ik neem afscheid van je voor vanavond met B.B. King en The Thrill Is Gone uit 1970. Ik wens je nog een hele fijne werkweek. Blijf gezond, drink voldoende en tot volgende week. Classics of

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hello.
5: It's summertime, summertime, summertime, summertime.
4: Who invited you on board? Hop it, hop it.
6: Before you say another word, may I present to you
7: Colin Peterson, see if we say it.
4: Bring him in here.
8: Well, smack my ass and call me Judy.
6: The show is on. The show is on.
9: Hey, this is not a test. This is...

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Dan, dan, dan. I am Captain Chaos. And this is my faithful companion.
6: Finally, there's an alternative.
7: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
8: This is Colin Peters.
9: What are you doing?
8: He's a pirate.
10: That's got to be the best pirate I've ever seen.
11: You've got dirt on your nose, by the way. Did you know?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: sessions.
1: De grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt. Tijd is geen lijn, maar een golvende beweging. Je drijft erop, zonder richting, zonder doel. Alleen het moment...

0: fluistering uit het verre verleden. Een ritme dat je hartslag volgt.
1: Droom weg met dream session.
0: De nacht ademt, de muziek pulseert. Jij bent hier en toch overal. Laat je meevoeren door het ritme, verdwijn in de melodie. Er is niets anders dan dit. En dat is genoeg. Dit is Dream Sessions.

zweeft tussen licht en schaduw. Tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder.

tonen. Fluisterend, roepend, leidend. De muziek is je gids. Luister naar de melodie, want dit is Dream Sessions. It's

wereld is opgelost in golven van klank, pulserend als sterren in een eindeloze hemel. Droom verder, de reis is nog niet voorbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Een modieuze man stapt graag eens rond in onze mannelijke suède booties voor 1975. Stappens in de mode bij Van Haren. 100 zaken in Nederland. Van Haren.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.